0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

Hottest tunes on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale aidsconferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: zaterdag. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: is nu 9 uur.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennard Pass kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïense droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluidt nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTurn Radio.
5: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
6: Get ready.
4: iTurn Radio.
7: En dit is de nieuwe app.

Inmiddels weer de vijfde hit voor Roberto Giacchetti. En de Scooters begonnen allemaal in 1984 met I Saved the Day. Dit was Alarmschijven week 31 van 1985 en zou het een hit worden? Jazeker wel, komt op 10 augustus, dat jaar binnen 5 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 18. Als tweede plaats van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Make Me Smile hoorde je van Roberto Giacchetti en de Scooters. En daarvoor gedraaid een ander Alarmschijven 1989 van week 31. Eén hit had hij in Nederland daarna nooit meer iets van vernomen. Buster Boyne Texter hoorde je met Hot Hot Hot. Alarmschijf dus in week 31 van 1989. Kwam op 12 augustus dat jaar binnen. 7 weken in de top 40 en hoogste bereikte positie nummer 8. Welkom muziekvrienden en vriendinnen weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En natuurlijk alle mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Zoals deze van Sion Jones uit 1989. Wederom Spin Me Around en je hoort.

nog steeds actueel heden ten dagen. Maar wel een fijne zomerrit uit de zomer van 1989. Hoe kan het ook anders? It's Alright hoor je van de Pet Shop Boys. En daarvoor gedraaid Carol Gianni uit 1981 met Hit and Run Love.

0: 1980 zal het geweest zijn, denk ik.
1: Nou nee hoor, ik weet het haast wel zeker. I'm Alive van ILO zou nu tipper uit blijven steken. En dit zou de eerste hit worden inderdaad van een gelijknamige film. Xanadu, de film was verder wanstaltig. De eerste kant van het album was ook wel aardig van de soundtrack. Want het voornamelijk werd het allemaal door ILO ingespeeld. En vorige week stonden ze nog op 1. Deze week dus op 2. Deze week op 1, zo moet ik het zeggen. In de zevende week Xanadu van Olivia Newton-John. Bijzondere combinatie van cartoon. Met het electroplaat Augustwa. We stonden nog meer in de top 3 van week 31. De lijst van 2 augustus 1980. 2 vorige week op 1. In de 8e week Late at Night van Maywood. En 3 bleef stationair op 3 staan in de 6e week. Midnight Dynamos van Matchbox. Aardige platen in de top 10 waren onder andere Team from New York, New York van Frank Sinatra. Had vorige week voor je gedraaid. We Light My Fire van Den Hartman met Luther Holloway. Ik weet niet hoe stond op 6. Emotional Rescue. Emotional Rescue van de Stones op nummer 9. En voor ILO draaiden we ook nog Topperheaden met Leave It To Luck. En dit zijn de dames van Mai Tai.

kan je gaan staan dat het heette If You Love Somebody, Set Them Free. En daarvoor draaiden we de debuutsingle van My Tired 1984. Kwam op 14 juni 1984 binnen, stond er 3 weken in de top 40 en hoogste bereikte positie was nummer 30. Grote hits hadden ze natuurlijk met, eens even kijken, Female Intuition en Turn Your Love Around. Dat zou de top 10 hits worden, de rest helaas niet. Geproduceerd door Jochem van, of Erik van Tijn en Jochem Fluitsma, zo moet ik het zeggen. Motown uit 1987 van Smokey Robinson and Mary Wilkins, The Tracks of My Tears.

En dit was dan de derde single. Ik ben even vergeten hoe die andere single heette. Van Jackie Wilson. Werd geen grote hit trouwens. Werd steken zou in een tipperade blijven steken. En daarna voor 3,95 in de uitverkoopbak. Van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Ook in 87, mijn eigen hitje 1968 in Amerika. Voor Smokey Robinson en The Miracles. William Smokey Robinson uit de film Platoon kwam het. 3 weken stond het in de top 40. Ook helaas geen grote hit. 37e plaats als hoogste bereikte positie. Met de Tracks of My Tears. Dit is single van het album Songs from the Big Chair 1985. World Also Ball samen met Kurt Smit. Als Tears for Fears. En ze gaan allemaal head on.

Wat een fijne plaat, dan hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. Misschien wel bij Rob Stenders, maar anders gewoon bij mij. En daarvoor draaiden we ook een plaat die de hitparade niet zou halen. Kwam inderdaad van het album Songs from a Big Chair, waar ook Head Over Heels op stond. Die stond er sowieso op natuurlijk. Everybody Wants to Rule the World en Shout en Head Over Heels zou niet verder komen dan de tipparade. Dat kwam op 22 juni binnen. 4 weken in de tipparade, hoogst bereikte positie nummer 12. En ook dat liedje en die single kwam...

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio.
2: In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die...

0: eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craig zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting $684 miljard blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van $1,33 biljoen, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

Geen flauw idee waar die film over gaat dan over ging. Geen idee, maar het was wel een goed liedje. Dat was Parade Platenweek 31 van 1980 en werd het een hit? Jazeker werd het een hit. Kom op 9 augustus van het jaar binnen. 9 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 9 in de top 40. Tweede plaat van de tweede uur.

Ja, ze waren er vroeg bij. In week 31 van 1989. En laatste van het eerste uur draaiden we ook nog. Goeie doel. Op 1986 met alles geprobeerd. Welkom muziek.

samenwerking met Lawrence Lane in 1987, Monique en Suzanne Kleeman. Nog sinds zijn ze actief. En dit singeltje kwam op 20 juni 1987 binnen en stond deze week voor de laatste week in de top 40. Vijf weken verbleef, of in de tipperade, zal helaas nooit een hit worden. Vijf weken verbleef hij in de tipperade, hoogst bereikte positie. Nummer 16 en daarna ook weer roemloos in de uitverkoopbak.

De Japanse componist Ryuichi Sakamoto samen met de zanger van Japan. Wat een toeval. David Sylvian. Liedje heette Forbidden Colors was een van de vocale versies van de soundtrack Merry Christmas, Mr. Lawrence, waar onder andere David Bowie een rode rol in speelde.

Inmiddels alweer de derde single van het album Hot Space. Under Pressure ging ervoor en natuurlijk Body Language. En die kwam uit de zomer van 1982. Zo'n bescheiden hit worden. For Queen met Labras de Amor. En in goed Engels heet het gewoon The Words of Love. En daarvoor draaiden we ook nog Bugsfish met Mamba Sera. En een nieuwe beginning. Talking Heads 83. Ze waren een tijd al ver vooruit, want ze hadden blijkbaar al een hekel aan house muziek. Ah, flauw grapje hoor. Burning Down the House hier bij Club Remember.

vreemd, hè? Want de meeste hits van Kylie Minogue in de jaren 80 werden toch grote hits, zoals Locomotion en nog meer van die vreemde dingetjes. Zoals ik al zei, geproduceerd door Stock Aitken en Warner Man uit 88 uit de zomer van 88, Got to Be Certain. En we begonnen met de Talking Heads uit 83 met Burning Down the House. Alles kun je terugluisteren via de Mixcloud, mixcloud.com/clubmember80. Daar vind je al heel wat afleveringen terug. Voor mij al 10 jaar of zo, als ik me niet vergis. En join ons op Facebook, vinden we ook fijn. facebook.com/clubmember80. Ballen uit zijn tijden. En af en toe wat wetenswaardigheden over de muziek van de jaren 80. Laatste plaat kijken we even in de Billboard Hot 100 van...

grote en kleine hits rond week 32 uiteraard. Uit de jaren 80, zoals gezegd. De fijne sound van Alexander O'Weal in 1985. If you were here tonight. Wens je een fijne week en graag weer.

zaterdag. Item Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning.

0: geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
14: We zijn er weer.
15: Lekker.
16: Yes, we mogen weer.
17: We hebben zin in de zomer.
18: Hallo.
19: Super dag.
20: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
21: Knallen
20: uit je speakers.
22: De functie.
23: Op en top de beste.
24: Oh, wat
25: smoothie
24: sound.
25: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
26: Hallo, hallo.
27: Hallo, hallo.
28: Attentie alsjeblieft. Let op.
29: Tip 30.
30: Een week van snel als je lol hebt. Dit is hem weer. De lijst met de 30 kanshebbers voor de lijst van

0: Even kijken, 111 alweer, 3-1 op een rij onder auspiciën van Arnoud Overhaard. Daarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolf. Statistisch gezien en gesproken 8 producties afkomstig uit Nederland. 3 uit België, 7 uit de Verenigde Staten van Amerika, 4 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 Europese, 1 Canadees, 3 Franse, 2 producties afkomstig uit Duitsland en eentje uit Noorwegen. We tellen 7 Nederlands/Vlaamstalige opnamen en 3 oude speciale aanbiedingen. Geen enkele zakker of zittenblijver, wel 25 stijgers en 5 verse en verdwenen platen uit de lijst.
1: De tweede uit de 30.
0: Zoals daar zijn op nummer 7 van 12 plus 5 de derde week uit de Verenigde Staten.

0: Zo oud is hij eigenlijk ook nog niet. The Lost Frequencies en Live It All.
1: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
0: Met de eerste versnotering helemaal onderaan de lijst, afkomstig uit Nederland, Chris Cross Amsterdam.

0: 20. Met Mr. Know-it-all staat hij nog steeds in de net op 40 genoteerd. Tenminste, vorige week wel. En nog wel bij de bovenste beste 10 ook. Dus dat zal deze week niet anders zijn. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Break up in reverse.
1: Nummer 29.

0: beter met Emma Heesters. Ze is volledig hersteld van haar baarmoederhalskanker. En Hartebreker is haar jongste product en is dus de derde.
1: Nieuw. Nummer 28.

0: Zwolle op nummer 26. Heel hoog staat ze genoteerd met Material Lover. Een van de succesvolle artiesten van tegenwoordig, net als Olivia Dean. Zij komt uit het Verenigd Koninkrijk. Het is Sienna Sparrow. En inderdaad hebben we er hoge verwachtingen van. A Great Expectation is de vierde.
1: Nummer 26.

ook ML Angel doet er aan mee. Moving to the Sun. En de vierde verse notering uit de Verenigd Koninkrijk op 26 daarvoor. Sienna Spyro en Great Expectation. Straks op nummer 23 van 28 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Stella Left Eye in Boston. Eerste nummer 24. Daar staat de vijfde verse notering. En dat is Jim met Soleil. En volgens mij is dat de hoogste verse notering. Dus krijg je even een overzichtje van die andere vier op nummer 30 uit in Nederland afkomstig. Maar eigenlijk is het een internationaal gezelschap. Crisscross Amsterdam.

0: Spiral en A Great Expectation. En die gaan we dan met Jim en Soleil uit Frankrijk. De hoogste vers op 24 deze week.
1: Nummer 24.

0: 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: De laatste van jullie, 31-7-2026. 31 juli dus is hier gedateerd. Aflevering 111. 3-1 op rij onder auspicie van Arnold Overhaart. Waarvoor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cornelis. Het is jaargang 3, week 31. Met op 30 de eerste wedstrijdnotering uit Nederland. Crisscross Amsterdam. Uit Brazilië, Luisa Sanza. En uit Frankrijk, Willie William. My oh my, 29 invaller 2. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Teddy Swims. Breakup in reverse. En de derde uit Nederland op 28. Emma Heesters, hartgebreken. 27 van 30 plus 3 in de tweede week. Ook uit Nederland, Bente 3-2-1. 26 de vierde wedstrijd uit het Verenigd Koninkrijk. Sienna Spyro, Great Expectation. 25 van 29 plus 4 in de tweede week. Frankrijk, Hugel en Ultra Nate en Amel Angel en Moving to the Sun. 24 de vijfde hoogste wedstrijdnotering uit Frankrijk, Jim en Soleil. Dat is een van de keuzemogelijkheden trouwens waar je je stem uit kunt brengen. Betreffende de net op 40 alarmlist van volgende week. 23 van 28 plus 5 de derde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Stella Left High in Boston. 22 van 24 plus 2 in de vierde week uit Frankrijk. Oude

0: het niet doen. Er is inmiddels alweer een nieuw product uit. Binnenkort meer erover. 2 weken in de lijst. We gaan de top 20 binnen. Vorige week op de 27 vers en nu plus 7. Het is de jongste single van The Bossa en Lose Myself.
1: Je hoort ze allemaal in de top 30.
2: Nummer 20.

0: popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 18.

0: van de week.
1: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Het dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen.

0: waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
7: Ja, gezellig.
8: Hallo.
9: Met 24 uur per dag.
10: Jouw muziek. Luister als je durft.
11: Durf niet.
12: Knallen
13: uit je speakers.
14: De beuk erin.
15: Al en tot de beste.
16: Oh, wat goed. Wauw.
17: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
18: Hallo.
19: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
20: Nummer 15.

0: 30, tip 30.
1: 15 van 21 in de tweede week. Een stipnotering. Ik had het al aangekondigd. Uit Nederland, Roxy Dekker en Superstar. Terug te vinden in de net op 40, tip 30. Jaargang 3, week 31. De laatste dag van juli gedateerd. 31 juli 2026. Aflevering 111 onder auspiciën van Anne Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Statistisch gezien en gesproken presenteer ik 8 producties afkomstig uit Nederland. 3 uit België, 6 uit de Verenigde Staten van Amerika, 4 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 Europese, 1 Canadese, 3 afkomstig uit Frankrijk, 2 uit Duitsland en 1 uit Noorwegen. 7 Nederland/Vlaamstalige opname, 3 oude speciale aanbiedingen. Verder geen enkele zakken of zitten blijven, wel 25 stijgers, 5 verse noteringen en ook 5 platen die we in deze lijst niet meer terugvinden. Zo heet dat dan ook wel. En niet allemaal kunnen ze even succesvol zijn uiteraard. Deze wel op nummer 7 vorige week van 12 plus 5 in de derde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude special aanbieding doorgeschoven naar de net op 40. Alex Warren, Passenger. 4 van 8 met de tafel van 4.

0: je weg bent. Dat is de eerste keuzemogelijkheid voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. Eerste nummer 14 nu van 19 plus 5 in de derde week uit België. Berry. En yesterday, today, tomorrow.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip.

0: Ook weer een track dus waar je stem op kunt uitbrengen. Officieel keuzemogelijkheid 1. Camille uit België. En nu dat je weg bent, vorige week op 18 plus 5 in de zevende week op 13 terechtkomen. Voorafgaan door een plaat die er 5 stijgt. Van 19 naar 14. 3 weken voor de Belgische Berre. Yesterday, today, tomorrow. Dit is hem, de net op 40 tip 30 met de 30 kanshebbers voor volgende week of een van de komende weken voor de net op 40. En zometeen vlak voor de tip 10 op nummer 11 van 15 plus 4 in de vierde week uit Nederland. Caro, oftewel Caro Emerald, die ook door het leven ging als de Jordan, maar gelukkig heeft zijn eigen naam weer aangenomen. Call the shots hoor je zometeen. Eerste nummer 12 van 16 plus 4 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Benson Boone, dit is The Time of My Life.
1: Nummer 12.

0: 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: We hebben er nog 10 te gaan. 10 tips in de Net op 40, tip 30. Het is aflevering 111 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijkse woord vandaag. Mijn naam is Corneel Wolfs. Jaargang 3, week 31. Gedateerd 31 juli, de allerlaatste dag van de zevende maand van 2026. 31-7. Met op nummer 20 van 27 in de tweede week. Plus 7 uit Noorwegen. De

0: Nederland, Lois Lane en Takes a Million. Mogelijk uit 2 voor je keuze voor de Netto 40 Alarm Disc van volgende week. 16 van 20 plus 4 in de vierde week uit het Verenigd Koninkrijk. Oude speciale in Deep Purple en Diablo. 15 van 21 plus 6 in de tweede week uit Nederland. Roxy Dekker, Superstar. 14 van 19 plus 5 in de derde week uit België. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. 13 van 18 plus 5 in de zevende week uit België. Camille, nu dat je weg bent. Dat is keuze op mogelijkheid 1 voor je stem voor de Netto 40 Alarmdisc van volgende week. 12 van 16 plus 4 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Benson Boone, The Time of Our Life. En zojuist op 11 van 15 plus 4 in de vierde week uit Nederland. Caro en Call the Shots. Dit is nummer 10, vorige week 13. 6 weken voor de uit Europa afkomstige S10 en Oscar en The Wolf. S10 komt natuurlijk uit Nederland van Oscar en The Wolf uit België. Safe and Sound was ooit speciale aanbieding en staat er nu 6 weken in.
1: Je hoort ze allemaal in de Tip 30.

0: Dit is Radio 9102.
1: 9102. Wij zijn wat jij hoort.
2: Nummer

0: van Raccoon op nummer 6. Vorige week stonden zij, want Faela doet er ook mee, nog op nummer 14. 3 weken de lijst, plus 8. En daarvoor nummer 7 van 11, opnieuw de tip 10. In de 7e week, plus 4 uit de Verenigde Staten van Amerika, Taylor Swift. En I knew it, I knew you. Dit is de nummer 5, stond vorige week nummer 10. 5 weken in de lijst is Alesso tezamen met One Republic. En die One Republic staat nog steeds in de net op 40 genoteerd met Need Your Love. En hier zijn ze gezamenlijk met In Your Eyes.
1: Tip 30.

laatste ronde. Het overzicht van de bovenste beste 10. De nummers 10 tot en met 2. En dan zometeen de Net op 40 alarmdisc van deze week. Behorend bij de Net op 40 tip 30 jaargang 3. Aflevering 111 alweer. Het is de editie van de laatste dag van de zevende maand. Week 31, 7 juli 2026. Onder een speech van Anne Droophaart van vorige week met zijn woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Op 10 van 13, nieuw bij de tip 10. In de zesde week plus 3 uit Europa. Oude speciale. Nee, niet dus. Dat vergis ik me weer. Het is Steen tezamen met Oscar en de Wolf. En Steen uit Nederland en Oscar de Wolf uit België. En Seven Sound nummer 9 van 17 plus 8 in de vijfde week uit Canada. De speciale aanbieding voor de komende week Serena Haggerty. En One of Those. Nummer 8 van 12 in de vierde week plus 4 uit Duitsland. Irene Fischer en Heute Nacht. Nummer 7 van 11 plus 4 in de zevende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Nummer 6 van 14 plus 8 in de derde week uit Nederland. Raccoon en Faela en Daffodils. En 5 van 10 plus 5 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alessa en One Republic in Your Eyes. 4 van 8 met de tafel van 4 in de vijfde noteringsweek. Somber en My Body Isn't Ready. 3 met de tafel van 3 van 6 omhoog. Plus 3 dus in de achtste week uit de Verenigde Staten van Amerika. Wel een oude speciale aanmening van Gracie Abrams en Hit the Wall. Terwijl de nieuwe single ruikt aan de tipraden. Get Reason. Nummer 2 plus 3 van 5 in de zesde week uit België. Niels de Stadsvader en Vuur en Vlam.

0: 30. Straks de Net Top 40. En dit is hem, de nieuwe Net Top 40 Alarmdisc. Plus 8 van 9 naar nummer 1. 3 weken voor de uit Duitsland afkomstige Topic en Becky G. En Sorry Papi.
1: En dit is de Net Top 40 nieuwe Alarmdisc.
2: Nummer 1.
3: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
4: iTurn Radio.
3: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
6: Is your iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra videooverleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim 2 keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de vierde regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: dit introotje. Maar goed, dat mag ook wel een keertje. We stonden er nog meer op. Even kijken allemaal. Hier zijn zelf natuurlijk The Lovers, Fake and Criticize. Uitgebracht op die welbekende, welbekende labeltje Taboo Records. Waar ook andere dan SOS Band onder contact waren in de jaren 80 in ieder geval. Mooie openingsplaat hier bij de Soul and Dance Classics. Op iTunes Radio en in Twente Enschede. Met mooie muziek van Casey en de Sunshine Band. Angie Bellen, het wel ziek op de lijst staan. De Brandy Heavies. De Jacksons, David Grant. Pablo Cruz. En zo tot het einde van de show weer een mooie love song. Dat allemaal in de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het nog niet. We gaan eens luisteren naar Gladys Knight en de Pips uit 1977 in de
1: Soul and

Richard Finks. De drijvende kracht natuurlijk achter Casey in de Sunshine Band. Het heette The Queen of Clubs. En pas vanaf Get That's The Way I Like It. Wat ik trouwens persoonlijk een verschrikkelijk nummer vind. Gingen ze hitscoren met

Sportsradio. Geschreven door Marion Holland, Eddie Holland en Lamont Dozier als Holland Dozier in Holland. Eind jaren 60 een hele grote hit om Motown in de USA. Hier in Nederland deed het helemaal niks. Zelfs in de coverversie van Dave Stewart samen met Barbara Gaspin deed het helemaal niks. En dit zijn de brand new heavies met...

palmbomenmuziek. De muziek waar ongeveer de helft van geïnspireerd werd geraakt door John Guns Over Fox, die het een beetje imiteerde, mag je haast wel zeggen. Deed de Pablo Cruz, de funky geluiden, de funky palmbomen, dan Don't Wanna Live Without It. En ja, we gaan wel misschien wat meer van deze band draaien in de Soul and Dance Classic, hoewel het niet helemaal soul, niet helemaal disco is, maar wel een beetje funk natuurlijk. Als opmaat naar de Dance Classic Soul Ballad, deze mooie van Heatwave. En je hoort het ook alweer. Come on, sing it.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een record aantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

Revolver.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad

0: radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes
3: Radio.
4: Now, Ron's Mix Marathon.
5: Ron Lockerbaum.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

Sok mal.

Yeah.